Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt. Dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
2: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: de juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website

0: Express, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 7 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje, onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten

0: was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt, dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: Revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

goede gewoonte kwamen we binnen met een hele frisse plaat uit de jaren 70. Galvaneering hoorde je met Buddy Jew. Maandag 13 juli zijn we. Ik hoop dat je een fantastisch weekend achter de rug hebt. Een warm weekend, dat zal waarschijnlijk wel hoogstwaarschijnlijk zijn.

Rolling Stones hebben een nieuwe plaat uit. Daarvan zal je zeker en vast een en ander horen hier bij RBS. Maar we draaiden nog een hit uit 1981. Waiting on a Friend, gevolgd door Michael Bolton. When a Man Loves a Woman. Nog heel veel leuke platen vandaag. Tot en met 9 uur. Bijvoorbeeld Mink Inc. staat hier nog klaar voor jou. John Legend maakt hier ook nog zijn afwachting in het eerste uur van de ochtendshow. Atomic Kitten, die komt er ook nog aan. Maar dit is Silver. Lay all your love on me.

Hier is de RBS Ochtendshow. RBS, your feel-good station.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

even in balladeland, want dit is ook nog een mooie pianoballade van John Legend. Hij schreef deze als een soort van, ja, zeg maar, open liefdesverklaring aan zijn partner Chrissy Teigen.

0: klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Meer info op digitale...

Jessica Dals featuring Snoop Dogg met de Buttons. Het beroep van weerman of weervrouw moet nu toch wel het saaiste zijn ter wereld, want je moet zowat alle dagen hetzelfde vertellen. Vandaag ga ik het dus ook wel een beetje kort houden. De zon gaat er zijn van 's morgens tot 's avonds. Misschien hier en daar wel een sluierwolkje. En that's it. Maxima zo'n 31 graden vandaag.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

Summer Kitten met Eternal Flame. Tips voldoende, want het is vakantie. De mensen hebben tijd en ze kunnen naar leuke dingen gaan, absoluut. Vanavond bijvoorbeeld kan je terecht in Overmeren voor een workshop rond wilde bieren en geuzes. Ja, het is allemaal voor de bierliefhebbers. Deze zomer opent trouwens elke maandagavond in juli en augustus het pop-up tastingterras in Overmeren. Het zijn avonden voor bierliefhebbers met of zonder voorkennis. Je kunt vanavond terecht om 19 uur. En dat is allemaal in de Bajaardstraat nummer 11 in Overmeren. Als je meer wil weten over die wilde bieren en lekkere geuzes.

dat is eentje van bij ons, hè. We mogen er fier op zijn. Je hoort de Angèle met Patrick. We gaan naar het nieuws van 8 uur. Ook bij RBS heb je ook wel eens nood en tijd. En je krijgt het voor actualiteit. Curiosity Cat komt er nu aan richting 8 uur. Met Down to Earth. Tot zo, tot na het nieuws.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek.

0: Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt. Dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

zie, het nieuws hebben we al achter de kiezen. Waarschijnlijk ook een stevige portie cafeïne of thee om de dag mee te starten. Het is iets na 8 uur. Hele goede morgen. We kwamen in dit tweede leg van de ochtendshow binnen met Cliff Richard. Een oude kraker, 1970 tussen haakjes. Goodbye Sam. Hello Samantha. Hallo en welkom bij de ochtendshow. Tot en met 9 uur. Hits en classics. Allemaal voor jou.

we toch gewoon zalig zijn. Zo echt kunnen vliegen in de wolken en boven de wolken. Het is daar trouwens een pak frisser dan hier bij ons op de aarde. Sunny Side Up van Zata, Pet You the Sky en daarvoor Pet Your Boys met Hearts. Silver featuring Sylvie komen er straks aan met Skin. En dat was een hit uit 2001. Maar eerst deze mooie samenwerking tussen Koen Wouters en Isabel.

0: Vincent Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Twee hitmachines die afspreken samen een plaat te maken. Ja, dat kan niet anders dan een schot in de roos zijn. Hè? Ook een hit dus voor deze twee samen. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je met Repeat It.

Vroeger, Are You Ready for Loving Me? Straks onze radioklassieker en hit uit 1970, Can't Help Falling in Love, van Andy Williams. Maar nu eerst tijd en ruimte voor toch wel een van de meest funky

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
5: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werken.

0: aan. Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En de Flying Doctors, dat is er om 10 uur en 5 voor 5. Borgen is er om 10 voor 11 en Sterrenwensochtends, dat is er om 5 voor 12. Clips à la carte zomer is er om 5 over 12. En André Rieu op zijn best is er om 5 voor half 1. Yesterday met Johan Persijn is er om 5 voor 1. En Jeroen en Benjamin is er om half 2. Heimat is er om 10 voor half 3. En Sterrenwensavond is er om 17:15. De Dingen des Levens met aflevering 14.274 is er om 10 voor 6. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9.483 is er om 5 over half 7. Bolivia is er vanavond om 5 over 7. En Breedbeeld Close-up 2025 is er om 5 voor 8.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Paradise 18, Align, Align, heette 2009. En daarvoor Pommelie Thijs met Ik Moet Gaan. Vorige week kon ik nog genieten van de fantastische mondharmonica van artiest Steven de Bruin in Gent. En daarmee dacht ik van, ja god, die mondharmonica, wat een fantastisch instrument is dat toch. Ook bij deze, In Excess, Suicide Blonde.

plaat. Feestplaat ook uit de jaren 90. In excess met Suicide Blonde. Met Frey gaan we eruit. Ik ga plaats maken voor de collega's. Probeer het hoofd wat koel te houden vandaag. En geniet vooral van de muziek. Vanavond is de sidetrack. En straks zijn er heel veel leuke collega's met nog leukere platen. Tot morgen of tot vanavond in Sidetrack.

0: VBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het zomerkamp van Giro Tiamo uit Drongen is 2 dagen vroeger stopgezet nadat een 20-tal kinderen onwel werd in Zutendal. Enkele kinderen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is iedereen weer thuis en stelt het goed. De hulpdiensten schakelden een medisch interventieplan in om alles vlot te laten verlopen. Onderzoek toont aan dat het eten en het drinkwater niet de oorzaak zijn. Volgens de gemeente is de hitte de meest waarschijnlijke verklaring, al is de precieze oorzaak nog niet bekend. De leiding volgde het advies van de dokter en besliste het kamp stop te zetten. De meeste kinderen zijn intussen teruggekeerd naar Drongen. De gemeente Lede heeft een tweedehands minibus met rolstoellift aangekocht. Het voertuig is voortaan volledig eigendom van het gemeentebestuur en vervangt het busje dat eerder via een samenwerking met Special Ed werd ingezet. Die samenwerking werd begin dit jaar stopgezet nadat het agentschap Binnenlands Bestuur de verlenging ervan vernietigde na een klacht. Met de aankoop kiest Lede voor een juridisch correcte en duurzame oplossing. De minibus blijft beschikbaar voor mensen met een beperkte mobiliteit en zal onder meer wordt gebruikt door de woonzorgcentra, de buitenschoolse kinderopvang en voor andere sociale activiteiten. Bewoners van een appartementsgebouw met 40 sociale woningen in de Meerstraat in Lokeren zitten al meer dan 2 maanden zonder lift. Vooral oudere bewoners en mensen die slechte been zijn ondervinden grote hinder. De woonmaatschappij Tuinwijk zegt dat de herstelling vertraging oploopt omdat de liftenbouwer defecte onderdelen uit het buitenland moest leveren en 1 daarvan nog geprogrammeerd moest worden. Intussen helpen buren elkaar met boodschappen, rollators en afval. Tuinwijk zegt alles in het werk te stellen om de lift zo snel mogelijk weer in dienst te krijgen. En in onze provincie winnen kikker

0: Op het terrein op de akkers. Volgens de nieuwste Vlaamse landbouwcijfers groeit het areaal dit jaar tot 8,5 hectare. Dat is een stevige stijging tegenover amper 1 hectare de voorbije jaren. Boeren kiezen vaker voor kikkererwten door het warmere en drogere weer en de lage prijzen voor de klassieke gewassen. Ook de vraag neemt toe, onder meer voor humus en falafel. In heel Vlaanderen staat dit jaar al 40 hectare kikkererwte, terwijl dat vorig jaar nog maar 5 hectare was. Onderzoeksinstelling ILVO werkt intussen aan een verdere optimalisering van de teelt. Tot zover een greep uit het regionaal nieuws voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: activiteitenkalender.
1: In Sint-Niklaas staat deze zomer een bijzondere ontdekkingstocht op het programma. Op donderdag 6 augustus kunnen geïnteresseerden deelnemen aan de Mercatorwandeling, een begeleide rondleiding door het stadscentrum. Onder begeleiding van gids Bart duiken deelnemers in het leven en het werk van de beroemde cartograaf Gerard Mercator. Tijdens de wandeling komen onder meer zijn band met het Waasland en de betekenis van zijn opvallende hoofddeksel aan bod. Een ideale gelegenheid dus om meer te leren over een van de bekendste figuren uit onze geschiedenis. De wandeling start om 7 uur aan het Sinterklaasbeeld op de Grote Markt en duurt tot 9 uur. De activiteit is geschikt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Meer informatie via de toeristische dienst van Sint-Niklaas.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RTBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt. Dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
7: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Vilotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Vilotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Vilotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RTBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
3: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het zomerkamp van Giro Tiamo uit Drongen is 2 dagen vroeger stopgezet nadat een 20-tal kinderen onwel werd in Zutendal. Enkele kinderen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is iedereen weer thuis en stelt het goed. De hulpdiensten schakelden een medisch interventieplan in om alles vlot te laten verlopen. Onderzoek toont aan dat het eten en het drinkwater niet de oorzaak zijn. Volgens de gemeente is de hitte de meest waarschijnlijke verklaring, al is de precieze oorzaak nog niet bekend. De leiding volgde het advies van de dokter en besliste het kamp stop te zetten. De meeste kinderen zijn intussen teruggekeerd naar Drongen. De gemeente Leeden heeft een tweedehands minibus met rolstoellift aangekocht. Het voertuig is voortaan volledig eigendom van het gemeentebestuur en vervangt het busje dat eerder via een samenwerking met Special Ed werd ingezet. Die samenwerking werd begin dit jaar stopgezet nadat het agentschap Binnenlands Bestuur de verlenging ervan vernietigde na een klacht. Met de aankoop kiest Leeden voor een juridisch correcte en duurzame oplossing. De minibus blijft beschikbaar voor mensen met een beperkte mobiliteit en zal onder meer wordt gebruikt door de woonzorgcentra, de buitenschoolse kinderopvang en voor andere sociale activiteiten. Bewoners van een appartementsgebouw met 40 sociale woningen in de Meerstraat in Lokeren zitten al meer dan 2 maanden zonder lift. Vooral oudere bewoners en mensen die slecht te been zijn ondervinden grote hinder. De woonmaatschappij Tuinwijk zegt dat de herstelling vertraging oploopt omdat de liftenbouwer defecte onderdelen uit het buitenland moest leveren en 1 daarvan nog geprogrammeerd moest worden. Intussen helpen buren elkaar met boodschappen, rollators en afval. Tuinwijk zegt alles in het werk te stellen om de lift zo snel mogelijk weer in dienst te krijgen. In het pas geopende speelbos Terbeke in Sinaï zijn blauwalgen vastgesteld in de waterpartij. Daarom geldt er voorlopig een verbod om in of met het water te spelen. De maatregel moet bezoekers beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico's. Het speelbos opende eind juni en is een nieuw recreatiegebied waar natuur, water en spelen samenkomen. De grote waterpartij en het strand vormen de blikvangers van de site die ook een ecologische meerwaarde biedt voor fauna en flora. De stad Sint-Niklaas volgt de situatie intussen nauwgezet op. Zodra de waterkwaliteit opnieuw veilig is, kan het speelplezier aan het water worden hervat. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas.

0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen wel.

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt erna dat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Florin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de achtste finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken, bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: interieuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig.

0: elektrische isolatiewaarden.
1: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en...

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Het zomerkamp van Giro Tiamo uit Drongen is 2 dagen vroeger stopgezet nadat een 20-tal kinderen onwel werd in Zutendal. Enkele kinderen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is iedereen weer thuis en stelt het goed. De hulpdiensten schakelden een medisch interventieplan in om alles vlot te laten verlopen. Onderzoek toont aan dat het eten en het drinkwater niet de oorzaak zijn. Volgens de gemeente is de hitte de meest waarschijnlijke verklaring, al is de precieze oorzaak nog niet bekend. De leiding volgde het advies van de dokter en besliste het kamp stop te zetten. De meeste kinderen zijn intussen teruggekeerd naar Drongen. De gemeente Lede heeft een tweedehands minibus met rolstoellift aangekocht. Het voertuig is voortaan volledig eigendom van het gemeentebestuur en vervangt het busje dat eerder via een samenwerking met Special Ed werd ingezet. Die samenwerking werd begin dit jaar stopgezet nadat het agentschap Binnenlands Bestuur de verlenging ervan vernietigde na een klacht. Met de aankoop kiest Lede voor een juridisch correcte en duurzame oplossing. De minibus blijft beschikbaar voor mensen met een beperkte mobiliteit en zal onder meer worden gebruikt door de woonzorgcentra, de buitenschoolse kinderopvang en voor andere sociale activiteiten. Bewoners van een appartementsgebouw met 40 sociale woningen in de Meerstraat in Lokeren zitten al meer dan 2 maanden zonder lift. Vooral oudere bewoners en mensen die slechte been zijn ondervinden grote hinder. De woonmaatschappij Tuinwijk zegt dat de herstelling vertraging oploopt omdat de liftenbouwer defecte onderdelen uit het buitenland moest leveren en 1 daarvan nog geprogrammeerd moest worden. Intussen helpen buren elkaar met boodschappen, rollators en afval. Tuinwijk zegt alles in het werk te stellen om de lift zo snel mogelijk weer in dienst te krijgen. In het pas geopende speelbos Terbeke in Sinaï zijn blauwalgen vastgesteld in de waterpartij. Daarom geldt er voorlopig een verbod om in of met het water te spelen. De maatregel moet bezoekers beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico's. Het speelbos opende eind juni en is een nieuw recreatiegebied waar natuur, water en spelen samenkomen. De grote waterpartij en het strand vormen de blikvangers van de site die ook een ecologische meerwaarde biedt voor fauna en flora. De stad Sint-Niklaas volgt de situatie intussen nauwgezet op. Zodra de waterkwaliteit opnieuw veilig is, kan het speelplezier aan het water worden hervat. Zo, dit was een greep uit het regionaal nieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

komende werkweek A New Situation. Dat was een single van Yazoo. Ook de komende twee uur zit weer goed voor de hits en de classics op RBS Radio. Met nu Rick Astley, Whenever You Need Somebody.

Een grote hit van Mylène Farmer op uw radio. Dat was Désenchanté. En daarmee komen we aan onze eerste drieling voor deze nieuwe week. Van deze maandag Alexander Cardinale met Christina Perry. Die hebben dat duet gezongen. Simple Things komt er zo meteen aan. Daarvoor plaatsen we een nummertje van Milking Forever. Maar eerst deze MC Hammer met...

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: blijf je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale

Axel Red en Daan samen in dit nummer I Had a Dream. En daarvoor Angel met zeg het eens, oftewel Dille. En hier is Belinda Carlisle en ze trekt Circles in the Sand.

Belinda Carlisle was het met Circle in the Sands. En inderdaad, we beleven hoogdagen qua temperaturen. Dat getuigt ook dit nummer van Raymond van het Groenewoud. Hij heeft het inderdaad over de warme dagen.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Ik dacht ook aan dat nummer Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De stilte van de stad. Ja, dat kan inderdaad wel heel helend werken. Dat was een single van Dana Winner op de radio. Nu nog eens terug naar die grote meneer die popgeschiedenis geschreven heeft. Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Westmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.

0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt erna dat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Folarin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de achtste finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Ziezo, A Little Piece of Heaven op de radio. Dat was een nummer van Godly en Cream op deze maandag. Sinead O'Connor, die kennen we vooral van die grote klassieker Nothing Compares to You. Maar dit nummer mag er best ook wel zijn. Hier is Mandinka. Straks nog Mariah Carey en Boys to Men met One Sweet Day.

Een fijne maandag allemaal. Welkom bij RBS Radio. Fijn dat u luistert naar uw regionale zender. Met nu 3 platen op een rij. Linka, Everything at Once. Daarvoor een nummer van Mary J. Blige, Family Affair. Maar eerst deze van John Cicada, Just

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Soms is één enkele glimlach al voldoende om je dag helemaal gelukt te laten worden. Lily Allen was dat met Smile, daarvoor nieuw werk van Udo, Yamina.

Ja, we zitten weer in een warme periode, dus wat verkoeling kan soelaas brengen op deze warme maandag. Met nu een nummer van Noordkaap, dat hebben ze genomen van Viltura, de grote koning van het Vlaamse, of keizer van het Vlaamse lied. We luisteren naar hun versie van Arme Joe.

0: weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

zaten midden in de jaren 90 met deze muziek van No Mercy. Where do you go? Inderdaad, ik ga er vandoor. Straks om 4 uur is er Christophe Henjonk op de radio. En later op de avond of namiddag Wies Wiedema. En ook nog Bart Staes komt langs. En Peter Vervaat, niet vergeten, die is er ook nog vanavond op de radio. Zeker blijven luisteren naar RBS Radio. Ik heb voor u nog een nummer van Inker en Hamilton, Poetry in Motion. En deze van Paul McCartney, Once Upon a Long Ago.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te gaan.

0: trein stond zelfs de hele nacht stil. De brand in natuurgebied Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw onder controle. Deze voormiddag was het vuur weer opgeflakkerd. Vorige nacht blusten enkele korpsen een eerste brand. Door de duisternis in dicht bosgebied was die moeilijk te lokaliseren en is een drone ingezet. Nu branden nog lagen turf in de bodem. De brandweer blijft vanmiddag nog nablussen. 8 hectare natuurgebied is afgebrand. En de zware brand gisteren in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen heeft zo'n 7000 vierkante meter aan vegetatie in de as gelegd. Veel meer dan aanvankelijk meegedeeld. Naar de oorzaak van die brand is het nog altijd gissen. In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB. De Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan 1,5 euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Nieuws.
6: De dramatische natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is mogelijk aangestoken. De politie voert een onderzoek. Frans minister van Binnenlandse Zaken Núñez heeft dat bevestigd. De brand woedt nog volop en een 900-tal mensen is al geëvacueerd. Van slachtoffers is tot dusver geen sprake. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon normaliseert zich intussen wel stilaan. Het vuur had ook meerdere spoorwegkabels vernietigd en

0: In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB. De Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan 1,5 euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: waarschijnlijk de favoriete song van de rechercheurs bij de politie. Looking for Clues uit het begin van de jaren 80. Robert Palmer op deze maandag, de 13e juli. Een hele goedemiddag allemaal.
1: Christophe Hennejong.
0: Ik mag de komende 2 uur bij jullie blijven. Hier via onze frequenties van RBS Radio. De Doobie Brothers nu.

0: Don't take your love to town.
1: Kenny Rogers met een van zijn vele hits. Ruby, don't take your love to town. Ook alweer van heel lang geleden. Zometeen Dua Lipa op je radio met New Rules. Maar eerst Natalia, Meets en Vogue. Glamorous.

0: Feitenkalender.
1: Wie zin heeft in een smakelijk avontuur in de natuur, kan deze zomer terecht in Natuurhuis Steendorp. Op zondag 19 juli organiseert het Natuurhuis een gezellige en leerrijke namiddag rond koken met wilde ingrediënten. Onder de noemer Lekkers uit de natuur ontdekken deelnemers hoe je met kruiden, bessen en andere vondsten uit bos en veld verrassende gerechten op tafel tovert. De recepten hebben iets speels en ondeugends en nodigen uit om zelf op pad te gaan met een mandje op zoek naar pure smaken uit de natuur. Tijdens de activiteit leer je niet alleen herkennen en verzamelen, maar ook hoe je die ingrediënten verwerkt tot kleine culinaire feestjes. Verwacht een mix van proeven, ontdekken en genieten met een vleugje creativiteit en een tikje magie. De activiteit vindt plaats op zondag 19 juli van 2 tot 4 uur in de namiddag in Natuurhuis Steendorp. Geïnteresseerden zijn welkom om mee te komen leren, genieten en vooral proeven.

0: Fietsbibliotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

van een nummer net van Alison Moyet op je radio. Week in the Presence of Beauty uit de jaren 80. London Grammar erachteraan met Strong. Ook alweer van een jaar of 12 geleden. Zometeen uit volle borst meezingen in de auto. Dankzij Danny de Bunk komt eraan. Maar ik voel me zo verdomd alleen. Maar eerst de Black Eyed Peas.

je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Zometeen is er het regionaal nieuws om 5 uur. Tot die tijd keren we onder meer terug naar 1992. Doen met Annie Lennox. It is why. Tot zo.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het zomerkamp van Giro Tiamo uit Drongen is 2 dagen vroeger stopgezet nadat een 20-tal kinderen onwel werd in Zutendal. Enkele kinderen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is iedereen weer thuis en stelt het goed. De hulpdiensten schakelden een medisch interventieplan in om alles vlot te laten verlopen. Onderzoek toont aan dat het eten en het drinkwater niet de oorzaak zijn. Volgens de gemeente is de hitte de meest waarschijnlijke verklaring, al is de precieze oorzaak nog niet bekend. De leiding volgde het advies van de dokter en besliste het kamp stop te zetten. De meeste kinderen zijn intussen teruggekeerd naar Drongen. De gemeente Lede heeft een tweedehands minibus met rolstoellift aangekocht. Het voertuig is voortaan volledig eigendom van het gemeentebestuur en vervangt het busje dat eerder via een samenwerking met Special Ed werd ingezet. Die samenwerking werd begin dit jaar stopgezet nadat het agentschap Binnenlands Bestuur de verlenging ervan vernietigde na een klacht. Met de aankoop kiest Lede voor een juridisch correcte en duurzame oplossing. De minibus blijft beschikbaar voor

0: speelbos Ter Beke in Sinaï zijn blauwalgen vastgesteld in de waterpartij. Daarom geldt er voorlopig een verbod om in of met het water te spelen. De maatregel moet bezoekers beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico's. Het speelbos opende eind juni en is een nieuw recreatiegebied waar natuur, water en spelen samenkomen. De grote waterpartij en het strand vormen de blikvangers van de site, die ook een ecologische meerwaarde biedt voor fauna en flora. De stad Sint-Niklaas volgt de situatie intussen nauwgezet op. Zodra de waterkwaliteit opnieuw veilig is, kan het speelplezier aan het water worden hervat. Zo, dit was een greep uit het regionaal nieuws voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Terug naar 1966. Tof nummer eigenlijk van Crispin St. Peter. Het was The Pied Piper. Pitbull en Kiesja, zometeen met Timber. Maar eerst Liberty X.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

Michael Jackson ervoor nog met Sida Garrett en I Just Can't Stop Loving You. Zometeen, share uit het begin van de jaren 90. De Shoop Shoop Song komt eraan. Maria Sanna en Van met Breathing Room.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

op je radio. Wies maakt het mooie weer zometeen na 6 uur. Tot die tijd onder meer terug naar begin jaren 90 met Crowded House. Toen de tijd werd deze plaat hier grijs gedraaid. En nu leuk om nog eens te horen. Hier is Weather With You. Tot morgen. Wow.

0: DAB+, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De anderen zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Weinigem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zal zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Tumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants

0: I Can't Stop Loving You wordt het eerst uitgebracht in 1957 door Don Gibson. Het meest bekend in de uitvoering van Ray Charles in 1962. En die bijzonder prachtige uitvoering die we zo net hoorden was van Roy Orbison uit 1961. En zo hebben we er nog wel een paar. Zoals deze van Bonnie Pointer, origineel van de Four Tops. Sugar Pie Honey Bunch, I Can't Help Myself.
1: De Tempel der Hits met Wies Wiedema.
2: In RBI.

Corruption 1979. One Way Ticket. Voor het eerst uitgebracht in 1959 door Neil Sedaka. En toen was het het B-kantje van O'Carroll. En zelfs Oma

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

St. Peters. Met een lied dat gebaseerd is op een heel oud Duits volksverhaal. De Rattenvanger van Hamelen. De Pied Piper. En dit zijn de mama's en de papa's met...

was in de zomer van 1974 dat Joyce McRae maar liefst 18 weken genoteerd stond in de hitlijsten met Rock Your Baby, waarvan 8 weken op nummer 1 en de eerste keer was dat op 13 juli van het jaar 1974. In het zeezender verleden verblijven we op diezelfde 13 juli 1974 en luisteren naar de radio Noordzee Treiterschijf die toen gekozen werd. Het was de debuutschijf van Thomas Sama, The Hostage.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: zomerse muziek op een zomers klinkend radiostation bij zomerse temperaturen. Vultura met Angelina in
1: de Tempel der Hits.
0: Beatles dagboek. Op 13 juli 1964 werd het titelnummer van de speelfilm A Hard Day's Night van de Beatles en het vierde Amerikaanse album in Amerika als single uitgebracht met op de B-kant I Should Have Known Better. Dat opent met een mondharmonica en was een van de laatste nummers van de Beatles waarin het instrument dat prominent afwezig was op hun eerdere hits als Love Me Do, Please Please Me en From Me To You gebruikt werd. I Should Have Known Better was te zien in een gedenkwaardige scène in de film A Hard Day's Night. De Beatles speelden met de kaarten in een trein, terwijl acteurs, waaronder de toekomstige vrouw van George Harrison, Patti Boyd,

een symfonische rock evergreen van die Electric Light Orchestra uit vroege 80's, Hold On Tight. En dit zijn de Cats uit het Nederlandse Volendam met eentje van hun eerste successen.

De Popcorn Oldie van een waarschuwende Bob Conrad uit 1962. Keep it up. En dit is toch wat je zou kunnen noemen een beetje godvergeten Jackson's hit uit de vroege 80's. Walk Right Now. En ik ben er weer over 23 uur met een nieuwe aflevering van het Tempo. Graag tot dan. Hoi.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Het zomerkamp van Giro Tiamo uit Drongen is 2 dagen vroeger stopgezet nadat een 20-tal kinderen onwel werd in Zutendal. Enkele kinderen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is iedereen weer thuis en stelt het goed. De hulpdiensten schakelden een medisch interventieplan in om alles vlot te laten verlopen. Onderzoek toont aan dat het eten en het drinkwater niet de oorzaak zijn. Volgens de gemeente is de hitte de meest waarschijnlijke verklaring, al is de precieze oorzaak nog niet bekend. De leiding volgde het advies van de dokter en besliste het kamp stop te zetten. De meeste kinderen zijn intussen teruggekeerd naar Drongen. De gemeente Leeden heeft een tweedehands minibus met rolstoellift aangekocht. Het voertuig is voortaan volledig eigendom van het gemeentebestuur en vervangt het busje dat eerder via een samenwerking met Special Ed werd ingezet. Die samenwerking werd begin dit jaar stopgezet nadat het agentschap Binnenlands Bestuur de verlenging ervan vernietigde na een klacht. Met de aankoop kiest Leeden voor een juridisch correcte en duurzame oplossing. De minibus blijft beschikbaar voor mensen met een beperkte mobiliteit en zal onder meer wordt gebruikt door de woonzorgcentra, de buitenschoolse kinderopvang en voor andere sociale activiteiten. Bewoners van een appartementsgebouw met 40 sociale woningen in de Meerstraat in Lokeren zitten al meer dan 2 maanden zonder lift. Vooral oudere bewoners en mensen die slecht te been zijn ondervinden grote hinder. De woonmaatschappij Tuinwijk zegt dat de herstelling vertraging oploopt omdat de liftenbouwer defecte onderdelen uit het buitenland moest leveren en 1 daarvan nog geprogrammeerd moest worden. Intussen helpen buren elkaar met boodschappen, rollators en afval. Tuinwijk zegt alles in het werk te stellen om de lift zo snel mogelijk weer in dienst te krijgen. In het pas geopende speelbos Ter Beke in Sinaï zijn blauwalgen vastgesteld in de waterpartij. Daarom geldt er voorlopig een verbod om in of met het water te spelen. De maatregel moet bezoekers beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico's. Het speelbos opende eind juni en is een nieuw recreatiegebied waar natuur, water en spelen samenkomen. De grote waterpartij en het strand vormen de blikvangers van de site die ook een ecologische meerwaarde biedt voor fauna en flora. De stad Sint-Niklaas volgt de situatie intussen nauwgezet op. Zodra de waterkwaliteit opnieuw veilig is, kan het speelplezier aan het water worden hervat. Zo, dit was een greep uit het regionaal nieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons?

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De anderen zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Weinigem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zou zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Tumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Tumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Prince. We gaan even naar 1963, want op 13 juli 1963 spelen de Rolling Stones hun eerste optreden buiten Londen. En dat gebeurt in de Alcove Club in Middlesbrough, in het noorden van Engeland, waar ze het voorprogramma verzorgen van de Hollies. Op dat moment zijn de Stones nog een jonge rhythm en bluesband die vooral naam maakt in de Londense clubs. Dit optreden is een van hun eerste stappen richting een nationaal publiek. En wat toen nog een gewone avond in de club leek, werd achteraf toch wel een klein stukje rockgeschiedenis. De eerste keer buiten Londen, ondertussen 63 jaar geleden. En ze zijn nog muziek aan het maken. Nieuwe muziek hebben ze uitgebracht. Een nieuwe LP is er ondertussen, Foreign Tongues. En je hoorde daaruit Jealous Lover, hun 25ste album, tussen haakjes. Hele goedenavond, welkom bij Sidetrack. Straks gaan we eens babbelen met Nicolas Anné over zijn soloproject Saving Nico. En ondertussen drijven we ook nog wat nieuwe muziek, zoals deze van Girls in Hawaii met El Dorado.

0: Girls in Hawaii met Eldorado.
1: Sidetrack.
0: Lucy Robinson is een Noord-Ierse die intussen leeft en werkt in Leeds. En ze heeft een nieuw nummer uit. Het gaat over altijd doorgaan, altijd presteren. En ondertussen stilletjes verlangen naar wat ademruimte. Maar ondertussen is ze goed aan het presteren. Want dit is haar nieuwe single, Lucy Robinson, Let Down.

0: geslaagde samenwerking tussen Celis Soo en de jazzduo vader en zoon Stefan en Elvin Galland. Ze hebben in maart een gezamenlijk album uitgebracht, heet Movin'. En daaruit hoorde je In A Minute Celis Soo en de Galants. Straks gaan we alle tijd en ruimte geven voor Nicolas Anne, alias Saving Nico.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
8: Panos, enjoy your break.

Saving Nico was dat met Rustling. Normaal gezien kunnen ze inschrijven, iedereen die wil, via vibe.be op de kans van Sidetrack. Dat is ook gebeurd met Saving Nico. Zo leer ik altijd nieuwe artiesten kennen met nieuwe muziek. Maar deze keer moet ik eerlijkheid al toegeven dat ik al een tijdje zijn muziek draai. Nicolas heb ik nu aan de andere kant van de lijn, denk ik. Nicolas, hoor je mij? Dat zal niet zo simpel worden, zie ik. Ik ga nog even proberen. En Nicolas, ik weet niet of hij mij hoort. Oké, dan gaan we straks nog eens proberen, denk ik. Want voorlopig krijg ik geen Nicolas aan de lijn. Nee, nee, we gaan ondertussen een tweede nummer draaien van Saving Nico. En dat is een heel mooi ook. Dat heet Overtime.

proberen of dat Nicolas mij hoort. Hallo Nicolas. Hoor je mij? Dan gaan we gewoon luisteren. Straks even bellen misschien.

0: Farlazi, twee voor de prijs van één, zo heet dat dan. Maar ondertussen heb ik Nico wel aan de lijn.
1: Hallo.
0: Ah, Farlazi, het is toch gelukt via een andere weg, maar het is gelukt. Nicolas, goedenavond. En ik ben zeer content dat je een beetje tijd kunt vrijmaken om eens te babbelen over jouw muziek. Ik zei het daarnet, ik draai je al een tijdje en het was zeer plezant om te zien dat je dan ook had ingeschreven in de kans van Sidetrack via vi.be om het over je muziek te hebben. Want je hebt ondertussen, of je bent bezig aan een debuutalbum, heet Flirt. Dat komt uit in oktober.
1: Dat klopt, ja.
0: En ik heb er nu twee nummers uitgedraaid, na elkaar weliswaar, Rustling en Overtime. Ik heb nog een derde klaarstaan, dat gaan we straks draaien. Die drie songs die ik gekregen heb van jou, zijn dat songs die ook op dat album staan?
1: Die staan daar alle drie op, ja. Dat zijn de eerste drie singles die we hebben uitgebracht van het album.
0: Oké. Hoeveel staan er in totaal op? Hoeveel songs staan er in totaal op het album?
1: 12 gaan er op het album staan.
0: Dat is een mooi aantal. Hoe ben je te werk gegaan om dit album te maken? Want het is je debuutalbum. Dat is altijd wat extra spannend, hè?
1: Ja, ik heb daarvoor wel ook al een EP uitgebracht. Mm-hmm. Met 6 nummers op. En die had ik opgenomen bij Maximilian Dobbertin in zijn studio. Samen met Kobe van Olmen op toetsen. En ik heb nu, omdat ik een subsidiebudget had, hadden we de mogelijkheid om echt live op te gaan nemen. Die EP was zo al laagje per laagje opgenomen. Mm-hmm. En nu hadden we de mogelijkheid om in een mooie studio echt samen op te gaan nemen. En dat wilde ik heel graag doen om dat gevoel van live samenspel ook op de plaat te hebben. Ja. Dus ben ik met die twee muzikanten naar de studio van Nicola Rombouts geweest, met nog een producer bij, Felix Machtelings. En hebben we eigenlijk op 4 dagen tijd die 12 nummers opgenomen in live takes en dan nog een heel klein beetje aangekleed met kleine overdubs hier en daar. En dus eigenlijk heel snel te werk gegaan, maar wel goed voorbereid, goed gerepeteerd op voorhand.
0: Mm-hmm. Dat is inderdaad goed gewerkt, vind ik, op zo'n korte tijd een album samenstellen. Dat is straf.
1: Ja, dus daarvoor is er natuurlijk een heel schrijfproces en repetitieproces geweest. Maar de opnames gingen heel vlot. Dat was heel fijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik denk het. Ik kan het me voorstellen. Als je aan je nummers bezig bent, aan het schrijven, de muziek erop aan het zetten, hoe gaat dat in zijn werk? Begint dan alles met een tekst of komt die muziek er dan later bij? Of gaat dat zo een beetje afwisselend?
1: Dat is eigenlijk afwisselend. Ja. Vaak is denk ik het eerste aanzetje is zo wat tokkelen of prutsen op mijn gitaar in de zetel of eender waar. En dan een eerste zinnetje tekst zo. En vanaf dat die twee klikken en ik het gevoel heb van dat werkt samen, dan ga ik daarop voort. En dan, ik heb wel zo ergens een notitie op mijn computer en een notitieboekje vol zinnen en flarde tekst. Mm-hmm. En dan van zodra dat iets daar zo op een stukje muziek endt, dan ga ik op zoek om het verder uit te werken. Dus ja, meestal zoiets, denk ik. En soms schiet het ook gewoon in één keer te binnen en komt het er vanzelf uit. En soms is het langer zoeken naar de juiste combinatie.
0: Ja. Had je daarvoor ook andere muziekprojecten nog? Want als ik je lees, ja, je hebt ook al meegedaan aan de Hummels Rock Rally, waar je de halve finale haalde trouwens.
1: Ja, dat was met Saving Nico. Ik heb ook nog andere bands. Ik heb Plush Baby, dat is een meer synth-pop duo. Mm-hmm. En dan is er sinds kort ook Wendy, dat is een Nederlandstalig project.
0: Okay.
1: In duo met iemand. En ik heb ook al lang, dat is eigenlijk misschien waar het waarmee dat ik de goesting voor echt veel muziek te maken is begonnen, is mijn kerstband Rendier, maar die is seizoensgebonden, dus die is enkel actief in
0: in de kerstperiode.
1: Ja, eigenlijk okay. Twee à drie weken op een jaar spelen wij en dan is het weer.
0: Ah, dat is fijn. Dat is fijn. Ja, je bent eigenlijk wel goed bezig. Hè? Ook al in het voorprogramma gespeeld van Isbels bijvoorbeeld, of Chantal Agda. En Bandfa Lake zie ik er ook staan. Die komen ook binnenkort langs hier in het Sidetrack. Wat zit er nog allemaal in de pijplijn?
1: Er komen wel wat leuke dingen aan rond de release van de plaat. Ik ga ze voorstellen in het bos in Antwerpen. Dat vind ik een heel fijne plek. En in diezelfde periode ga ik nog een paar andere leuke shows spelen. Onder andere, ik denk dat ik dat al mag verklappen, een voorprogramma of twee voor Flying Horseman, wat ik wel heel leuk vind. Ja, dat zijn toch een beetje helden. En ook nog wel een paar andere leuke shows in die periode. Dus daar kijk ik erg naar uit.
0: Ja, dat zou wel zijn. Dus het wordt een hele interessante zomer en najaar voor jou, als ik het goed begrijp.
1: Ja. Vooral najaar. Ja, de zomer is heel rustig. Ja. Maar dat is ook fijn. En dan in het najaar vliegen we er weer in.
0: Ja. En wat doe je dan tijdens de zomer? Ook naar festivals gaan? Of ben je geen festivalganger?
1: Jawel. Ik ben naar Down the Rabbit Hole geweest dit jaar. Eigenlijk al een paar jaar daar naartoe, omdat wij helpen met een beeld opbouwen daar. Kunstinstallaties. En dan mogen we gratis gaan, dat is altijd leuk. En dit jaar ga ik ook een keer naar Pukkelpop nog eens voor een dag, omdat ik heel graag Gies een keer live wou zien.
0: Ja, zijn dat dan ook artiesten die je kunnen inspireren?
1: Zeker. Ja, zeker wel.
0: Dus niet enkel gewoon om je te amuseren, maar hoe dan ook, ja, er hebt er wat van binnen dat je kunt gebruiken of dat je kan inspireren om nieuwe dingen te maken.
1: Dat is misschien de vloek van de muzikant of van de artiest, waar je kunt nooit nog iets zien zonder toch te
0: kiezen. Ja, dat is wel.
1: Hoe kan ik dat zelf of zo doen die dan? Misschien moet ik dat ook eens proberen.
0: Ja. Je kunt gewoon niet meer zo vrij genieten van de muziek. Je bent altijd met een beetje dubbele dingen bezig. Ja, dat is natuurlijk zo.
1: Dat lukt me wel doorgaans beter op festivals. Omdat daar toch zo'n zomerse vakantiesfeer... En dan staat mijn werkbrein een beetje af en dan lukt het iets beter om gewoon... te kijken en te genieten en te luisteren. Genieten,
0: ja, dat zal wel. Ik heb Rustling al gedraaid. Door omstandigheden heb ik Overtime er ook aan geplakt. Je songs gaan vaak over het verliezen van naasten. Liefdevol uitkijken ook naar nieuw leven. Over omgaan met faalangst. Ook over de mens in een wereld die steeds angstaanjagender wordt. Zijn dat ook angsten die bij jou spelen?
1: Ja, dat zijn... mijn songs zijn eigenlijk allemaal heel persoonlijk, dus alles waarover het gaat is, zijn mijn eigen gevoelens. Het gaat altijd eigenlijk, dat is erg, maar het gaat altijd over mezelf.
0: Ja, maar goed, dat is ook natuurlijk authentiek dan, hè?
1: Dat denk ik dan wel, ja.
0: Persoonlijk, ja, dat kan natuurlijk. Hoe persoonlijk zijn jouw nummers? Hoe ver steek jij je nek uit? Want persoonlijke nummers of dingen doen, dat is ook altijd een beetje je nek uitsteken.
1: Ja, toch wel vrij persoonlijk, denk ik. Er zit weinig... ik durf wel een keer fictie toe te laten eens ik vertrokken ben, maar ik vertrek toch altijd wel echt vanuit... persoonlijke ervaringen en gevoelens en beschouwingen. Dus ik zou het zeker zeer persoonlijk doen.
0: Ja, Saving Nico, het is een beetje een solo-project, dan weer niet, want als je dat live gaat spelen, is dat wel met een band, als ik het goed begrijp.
1: Ja, meestal wel. De toetsenist is er sowieso altijd bij Kopen, die dus ook op de plaat heeft meegespeeld. En als ik echt full band ga, dan komt Max, die ook gedrumd heeft op de plaat, nog mee. En dan is er ook een contrabassiste die de bas en de backing vocals voor Nanu heeft.
0: Dus de nummers die we live horen zijn wat anders dan de nummers die we op plaat horen natuurlijk.
1: Omdat ik met dezelfde muzikanten speel op de contrabassisten na, zitten ze er... op zich dichtbij, maar het is altijd anders om het opnieuw te brengen. Dus het is elke keer een beetje anders. En ook je zet iets beperkter in de middelen toch live. Dus je krijgt een nog iets puurdere versie te horen, denk ik. En, maar we moeten de full band set nog uitwerken. Dus het kan zijn dat er sommige nummers wat uitgerokken worden of nog wat veranderd worden. Maar dan gaan we.
0: Maar goed, het zal snel oktober zijn, hè? Wat dan betekent dat het debuutalbum uitkomt, Fluid. Dat is wel spannend, denk ik. Wat wil je zelf dat de luisteraars van je plaat voelen als ze ernaar gaan luisteren?
1: De ontroering, denk ik, en troost. Ik denk dat dat toch altijd iets is dat troost is misschien wel... Ik heb het gevoel door over heel persoonlijke dingen of over heel menselijke dingen te schrijven, dat er altijd een soort verzoening of zo in die nummers zit met, mm-hmm. met persoonlijk of menselijk falen. Er zit ook ontroering en zo in, maar ik denk mm-hmm. dat het vrij troostende muziek is,
0: ja.
1: denk ik.
0: Ja. Het is zeer mooie muziek in elk geval en ik denk dat de mensen zich daar wel in gaan vinden. Ook troostend en ook gewoon zalig om naar te luisteren, vind ik persoonlijk. Waar kunnen de mensen terecht als ze meer van Saving Nico willen weten?
1: Ik heb een website, savingnico.be. Uh-huh. Daar staat alle informatie op. En ik heb natuurlijk ook Instagram en dat soort dingen. Daar verschijnt ook alles op. Ja. En er is ook een nieuwsbrief, daar kunt u op inschrijven via de website. Dan krijg je de meest directe communicatie.
0: Oké, okay, dat is zeer tof. Dat moeten de mensen maar doen. En dan kunnen ze snel weten wanneer ze dat debuutalbum moeten bestellen. En kopen ja, natuurlijk. Ja. We gaan nog een derde nummer draaien. Dat heet Predictable Ways. Het is de recentste single. Kan je daar nog iets over kwijt?
1: Dat is wel een van mijn favoriete nummers van de plaat. Het is mm-hmm. ook een soort... hoe moet ik het zeggen? Het heeft een iets wat anders gevoel dan sommige andere nummers die ik al geschreven had. Ik denk dat dat iets met het ritme van het nummer te maken heeft. Mm-hmm. En ik ben heel erg gefascineerd door de ruimte en natuurkundige fenomenen. En ik vind het altijd heel leuk om het menselijke gevoel in dat perspectief te bekijken. Mm-hmm. En ik beschouw zo'n beetje het cyclische van de natuur en het cyclische in onszelf. En op die manier zoek ik weer opnieuw verzoening met... dat je als mens ook heel de tijd op en neer gaat in je gevoel of zo. En dat mm-hmm. dat ook heel normaal is, omdat heel de natuur cyclisch is.
0: Ja, natuurlijk, ja. Alles een beetje met ups en downs.
1: Exact.
0: En geloven dat alles goed komt.
1: Dat sowieso.
0: Zeker en vast. Nicolas, mag ik je bedanken om wat tijd vrij te maken. Ik vond het een zeer leuke babbel. Heel veel succes met het debuutalbum dat uitkomt in oktober. Heel veel plezier bij het optreden. En we gaan nu nog Predictable Ways draaien. Hopelijk tot ziens. Salut, hè.
1: Tada.

0: away.
1: Hele mooie gevoelige songs van Saving Nico, het solo-project van Nicolas Anne. Je hoorde zijn recentste single, die ook op zijn debuutplaat gaat staan, die uitkomt in oktober. Je hoorde Saving Nico met Predictable Ways.
2: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
3: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
3: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
2: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
3: Bike Parts. We make you ride.
4: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
5: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
6: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
5: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
6: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
4: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
7: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijk.

Op 13 juli 1999 laat Paul McCartney zich eens van een andere kant zien, want in de Duitse stad Siegen stelt hij 73 schilderijen te toon in de galerij Kunstvorm. McCartney was op dat moment al zo'n 16 jaar aan het schilderen, een passie die hij ontdekte toen hij 40 werd. Maar hij maakt nog altijd muziek, want hij heeft ook een nieuwe plaat uit. Samen met Ringo Starr dan nog hoorde je deze Home to Us. Dit is Brent van Nesten.

leven is niet perfect, dat kan ik alleen maar beamen. Je hoorde Brent Van Este. Nieuwe platen krijg ik ook soms gewoon binnen via mijn mail, zoals deze van Iason Pazaris of Argonaut. Een nieuwe single. Binnenkort komt er een album. Dit is The One Search For.

gezellig wegdromen op een zwoele maandagavond met Argonaut en zijn nieuwe single The One Searched For. Met G to the C gaan we naar 9 uur. Tot zo, tot aan de andere kant van het nieuws.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De anderen zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Weinigem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zou zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Tumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Tumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Anthony Kiedis, de zanger van de Red Hot Chili Peppers, belandt dan in het ziekenhuis na een motorongeluk in Los Angeles. Hij moet meer dan 5 uur geopereerd worden na verschillende verwondingen die hij bij de crash opliep. Het ongeval komt echt op een moment waarop de band nog volop aan het groeien is en eigen plaats probeert te veroveren binnen de Amerikaanse rockscene. Gelukkig komt alles goed. Kiedis herstelt uiteindelijk volledig en blijft de drijvende kracht achter deze Red Hot Chili Peppers. Je hoorde The Adventures of Raindown Maggie.
1: Sidetrack. Peter Verwaat.
0: Cage the Elephant is terug met Beaches in Tennessee. Hun eerste release sinds de band tekende bij Big Loud Rock Label. Beaches in Tennessee.

Zo heeft de band rond Carolien van der Ransbeek ook de zomer afgetrapt met deze nieuwe single Bubble Trouble. Sprankelende gitaren, sterker fijn en dan die warme stem van Carolien van der Ransbeek. Few bits. Voor degenen die jazz gaan hebben meegemaakt, aan het meemaken zijn, misschien ook wel hebben meegemaakt met Alabama Shakes. Dit is ze, dit zijn ze met de nieuwe single. Nog nieuw werk in de tweede luik van Sidetrack van L.A. Priest en Anthony Smirek. Maar eerst dus de nieuwe single van Alabama Shakes. I Feel Hope Coming.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

dienen is niet. De Boomtown Rats, I Don't Like a Monday, Live 8, 13 juli 1985. Na het succes van Band 8 en Do They Know It's Christmas, zet Bob Geldof de volgende stap, Live 8. Live 8 gaat de geschiedenis in als een van de grootste benefietconcerten ooit. Het idee komt van Bob Geldof van Boomtown Rats en Mitch Ure van Ultravox, die na het succes van Band 8 meer wilde doen voor de slachtoffers van de hongersnood in Ethiopië. Het is een logistieke krachttoer in tijden zonder internet of livestreams. Er worden twee concerten gegeven onder de noemer The Global Jukebox, tegelijkertijd in het Wembley Stadium in Londen en in het JFK Stadium in Philadelphia. Meer dan 170.000 mensen wonen de concerten live bij, maar het echte publiek zit thuis. Naar schatting 2 miljard kijkers in 150 landen volgen de uitzending. Live 8 toont voor het eerst hoe muziek, televisie en internationale solidariteit samen een wereldwijd moment kunnen creëren. Dit is de nieuwe single van LA Priest, Even Know.

Lenny met zijn nieuwe single She's Only Loves You. Lenny, 4 augustus, Lokerse feesten. Tijd om de benen los te gooien. Het is vakantie voor iets en die van Fat Dog hebben dat heel goed begrepen. Op 2 oktober verschijnt Cancel Me, I'm Tired, hun tweede album via Domino Records. Dit is Cancel.

0: Song zal het heten, dat er binnenkort aankomt. Het tweede album van dichter, schrijver en producer uit Manchester, Anthony Smirak. Je hoorde Seminal. Straks Bob Dylan.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Peter Verwaat.

1973 brengt Bob Dylan het album Pat Garrett and Billy the Kid uit. De soundtrack bij de gelijknamige film van de regisseur Sam Peckinpah. Dylan schreef niet alleen de muziek, maar hij speelde ook zelfs een kleine rol in de film. Maar toch is het vooral dat nummer dat blijft hangen, dat we daarnet hoorden, Knocking on Heaven's Door. De single haalt de top 20 in de Verenigde Staten en wordt later gecoverd door tientallen artiesten, van Eric Clapton tot God betert Guns N' Roses. Bob Dylan, 1973, 13 juli. Dit is Trixie Whitley met haar nieuwe single. Ze komt naar de Gentse feesten. Die beginnen vrijdag. Dit is ze met Building Fences.

James Ellis Ford is vooral bekend als producer voor onder meer Arctic Monkeys, Blur en Depeche Mode. Maar hij is ook solo-artiest. Hij heeft een nieuwe plaat klaar, heet Lost in Another World. En daar laat hij zich in een bijzonder intieme kant van zichzelf zien. Want hij kreeg te horen dat hij leed aan een agressieve vorm van bloedkanker. En tijdens een van deze behandelingenrondes deed Ford wat hem het meest vanzelfsprekend aanvoelde, muziek maken. En het resultaat is een album dat de emoties en onzekerheden en ervaringen van die periode vastlegt. Overtones, James Ellis Ford. Dit is This Is Lorelei, Billy Came Back.

0: is een Engelsman die een nieuwe plaat heeft gemaakt. Je hoort de Ditch, meteen ook onze laatste plaat hier in Sidetrack. Probeer het hoofd koel te houden deze week. En geniet vooral van de muziek, geniet ook van elkaar. Straks is Bart Staes, wat mij betreft tot volgende week.
1: RBS.
2: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst
2: op 107.4 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De andere zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Weinegem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zal zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Toumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Toumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Roep maar als het niet gaat, hè.
6: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
5: Dag en nacht.
7: Ik ben er voor je.
8: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: de minder gelovigen.
1: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het zomerkamp van Giro Tiamo uit Drongen is 2 dagen vroeger stopgezet nadat een 20-tal kinderen onwel werd in Zutendal. Enkele kinderen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is iedereen weer thuis en stelt het goed. De hulpdiensten schakelden een medisch interventieplan in om alles vlot te laten verlopen. Onderzoek toont aan dat het eten en het drinkwater niet de oorzaak zijn. Volgens de gemeente is de hitte de meest waarschijnlijke verklaring, al is de precieze oorzaak nog niet bekend. De leiding volgde het advies van de dokter en besliste het kamp stop te zetten. De meeste kinderen zijn intussen teruggekeerd naar Drongen. De gemeente Leeden heeft een tweedehands minibus met rolstoellift aangekocht. Het voertuig is voortaan volledig eigendom van het gemeentebestuur en vervangt het busje dat eerder via een samenwerking met Special Ed werd ingezet. Die samenwerking werd begin dit jaar stopgezet nadat het agentschap Binnenlands Bestuur de verlenging ervan vernietigde na een klacht. Met de aankoop kiest Leeden voor een juridisch correcte en duurzame oplossing. De minibus blijft beschikbaar voor mensen met een beperkte mobiliteit en zal onder meer wordt gebruikt door de woonzorgcentra, de buitenschoolse kinderopvang en voor andere sociale activiteiten. Bewoners van een appartementsgebouw met 40 sociale woningen in de Meerstraat in Lokeren zitten al meer dan 2 maanden zonder lift. Vooral oudere bewoners en mensen die slecht te been zijn ondervinden grote hinder. De woonmaatschappij Tuinwijk zegt dat de herstelling vertraging oploopt omdat de liftenbouwer defecte onderdelen uit het buitenland moest leveren en 1 daarvan nog geprogrammeerd moest worden. Intussen helpen buren elkaar met boodschappen, rollators en afval. Tuinwijk zegt alles in het werk te stellen om de lift zo snel mogelijk weer in dienst te krijgen. In het pas geopende speelbos Terbeke in Sinaï zijn blauwalgen vastgesteld in de waterpartij. Daarom geldt er voorlopig een verbod om in of met het water te spelen. De maatregel moet bezoekers beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico's. Het speelbos opende eind juni en is een nieuw recreatiegebied waar natuur, water en spelen samenkomen. De grote waterpartij en het strand vormen de blikvangers van de site die ook een ecologische meerwaarde biedt voor fauna en flora. De stad Sint-Niklaas volgt de situatie intussen nauwgezet op. Zodra de waterkwaliteit opnieuw veilig is, kan het speelplezier aan het water worden hervat. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuws voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstelling.

0: dienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
0: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
4: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
4: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Het is 12 uur.
3: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De anderen zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Weinigem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zal zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Toumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Toumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.